Ja. Ja, en ik weet, als je binnen je aan bevis gaf je dat dus als je het zo te zingen, te gaan in die zin, die wel schat je het aardig, dus als je het hebt, heb je zin naar je aan dat je het dus wel zo in oorlog.